0: Voorheter, maar zo gaat het te regen. En ik zou het jullie missen voor de kennis van zijn voor de winter.
1: Dat is natuurlijk
0: een van
1: de